0: Ik heb zelf heel geweest, gezongen geweest door Savage Garden geweest daar. The Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie mini-show te beginnen hier op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Janny, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet laat, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Dis Mos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is een middag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Grant brengt jullie nietse in die nuus en die sport, als ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet akkeweek ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam of dieren in die woorde of ook al, soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant
0: hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstel gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dier gekry nie.
0: Moet by sê dat op spinnekoppe, dis ook insekte spinnekoppe.

0: Ja, nee, ik kreeg gelijk tussen haar en Tina, weet je, een beetje gezin, nee, dat is altijd zo mooi, nee.
1: Ja, ja, als je zo luistert, dan is het amper moeilijk om die verschil te krijgen.
0: Nee? Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. Als je het ziet, zie je een verschil.
1: Die benen.
0: In Bonnie is korter dan Tina.
1: Ja, ja, ik bedoel zo. Ik ben Bonnie het korter benen als Tina.
0: In Bonnie komt van Engeland af. In ieder geval. Pieter, daar is zo waar je liekjes ook in de EVK. Oor dieren.
1: Oor dieren, ja.
0: Afrikaanse liedjes oor dieren.
1: Ja.
0: Kan ik dat maar speel?
1: Alsjeblieft.
0: Want hij vond Chris Blecht net.
1: O, rijp aard.
0: En nog een.
1: Een nieuwe rijp aard.
0: Wel, al die liedjes heeft hem Chris bekend gemaakt door die jaren, maar het is nou altijd een beetje verwerkt door die nieuwe mensen, wat alles nou... vinniger maak, wat ons op die gooi manier zou speel, wat bykie vinniger liekies is, nee.
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toevat. Dis mooi gesê, nee.
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eerst vir jou die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hem, Chris Blecht. Die woorde is so bykie van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergave. En daarna vir jou ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet jou Rypert. Kijk. Ek het toen nie daar gesien volgens wat nou daar staan nie, maar ek sal net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie party. Kom ons speel maar net, ou Rypert.
1: Vergeet die donkie.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: oh, Rijbert.
1: Hou van hem, hou van hem.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja, ja. Want op ons, op die, hy prinkie wat gemaakt het, wat eens is daar een papagaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is ek
0: recht? Nee. Well, okay. Dis net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: O, hulle sing Ossewa saam.
0: Jy kan nie Ignis papagaai indruk nie, gids mens. Hy sal in boot sit.
1: Ja. Jy, ek nie nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vreemde, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

0: Op gelijk gewees dat je van vet met Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Vols.
1: Goed, vertel van mij wat er.
0: Twee oulikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Deze Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dat is hij.
1: Altijd een mooi likie.
0: Dat is hij. En dan voor jou een likie van Bles.
1: Zweef soos Arend?
0: Nee.
1: Oh, ek raai nou.
0: Engels hier. Jy die voorweg, maar nie in taal.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dat is hij. Mooi.
0: Toen rijf je op pad. Was maar drie. Nee, twee. Vier.

0: Hey! Waar is al die mensen?
1: Die game is eerst volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

0: Ja, wat
1: is toch?
0: Ek is nou weer. Ja. Ag, my hare laat net as so uit op my ons kuier. En dan? Ag, okay, ja. En ek het

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

Dit was gewees Snotkop met Parapapa. Ek wonder altyd, dis maar, ek het al vroeger gepraat van, wat is daai van Juanito Plessis, van Skarumba en daai goed. Maar dis lekker dansmuziek, nee, Parapapa van Snotkop. Nou ek het ons een bykie gespeel nou, ek sê ons, ek speel vir oud en jonk, hier op Ramkat Radio. En hier was nou sê iets bykie vir die jongere geslag, nee. Volgende, nee wacht, ek wil eers een paar mense bykie welkom hier diso. En dit is nou hier in Jagkamp, waar hulle sit daar voor by die toonbank en beweeg hier rond. Gerda en Barend, baie welkom vir julle hierso. Bly julle kan ook bykie luister, al sit julle daar binnen, na hierdie lewendige uitsending.

Die begin van die story. Ons was vreemdelinge, een paard op een later, en toe word ons vrienden.

was en hoe sal ons dit nou hanteer. Volgende is Bee Gees met Secret Love en dan na die advertensie Thuis die Bosveld klong met ou Bobbejaan. Eers Secret Love's Bee Gees.

0: Hey, pas op met lijn, man. Zoen toe.
1: Voert, voert, meneer, wat mag je nou? Je reed echt weer mijn lijn. Op de dag hielf is, we try your tricks again. Voert, voert, meneer, wat mag je nou? Don't take me in my face. Make it direct, don't play your stupid games. Skiet jou met me, get direct, don't

0: kram kan al vier goeders verkeerd gaan.
1: Ja.
0: Nee? En so die ref kan dan vir een van, hy kan dan vir enige van vier goeders blaas, en dan sy reg. Maar wat sien het eerste gebeur,
1: ja.
0: Of hoe kyk jy daarna?
1: Ja.
0: Of wat sien margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
1: Ja. Verstaan
0: jy? So ja, goeie voorbeeld.
1: Goeie voorbeeld. Dis.
0: Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan.
1: I love it.
0: Ek, dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
1: ja.
0: Die crowd was loud geweest in naweek, Loos, even na quali kon niemand eers vir Loos hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
1: Ja. They were there tequila.
0: Ja.
1: Maar, dat is het, Max, ek weet, ek weet jy, en jou Aris, en een paar van die ander manne, is lieflike Lando Norris fans.
0: Die ekke?
1: Ja, ek denk jy maar van Norris.
0: Nee, ek is wat nie Norris. Ek hou van McLaren. Ja.
1: Maar,
0: Glad nie.
1: Ek dink ons
0: kan het
1: met die
0: ouwe
1: het
0: raar aan. Nee, brilliant race. Brilliant. Ja, nee, het. Ja, jy is reg, heel naweek, ja.
1: Want ons allemaal kan ons draai die ouwe assistants of nie assistants of privatism of nie.
0: Ja.
1: Ek bedoel, hy het een paar vannige Ferrari die naweek achter hem gehad. Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die Benchley ook beter wil gebeur, dus hy het qualify. Jy weet, wat hy het op die einde per selle paises is as Sir Norris gejaag. En hy het pol gevat, hy het een baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gerei.
0: Hy het baie
1: het steed. I lead a championship at 1
0: point. At 1 point. What significant is, but ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het een baie goeie naweek gehad, het een baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit een goeie wegspring gehad.
1: Actually,
0: nee, en ons weet ons nou, Lando vat een keer in vier kere, een uit vier kere vat hy, en dit is cool, want ons drie het gesit, net voor die reis, en ou Aries het gesê, hoe bekommerd hy is, en ek het nogal onthou, ek het nog gesê, maar my gut is, dis daai een uit vier reis is, wat hy het actually gaan reg kry.
1: Jy first. En jy is gewoonlik vulnerable, met
0: die kou. Ja, ons het al oor gepraat, in die vorige episode, in die track position van die wegspring af, en die strijd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan, maar, ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in a contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die oude brilliant reis gehad, as hy in acht neem van waar begin het nooit deurgekom met sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets gesit nie. Ek denk die span het sagte calls met hom gemaak nie. Maar jy weet hoe complex sy Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in een span is vir elke driver, en dit kos een spanner drive van so'n bykie of een persoon of een paar secondes later een call maak om vir een voertuig baie stadiger as een ander te maak, en ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eindelijk verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle contracte met hulle drivers honor. En is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin ieder jaar nog a race gewen, 30 secondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen tegen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor. en eintlik baie

0: all shook up.
1: Elvis Presley, All Shook Up. En ja, baie, baie gewild gewees al die liedjies. Volgende groep was net so gewild. Hulle was een groep wat baie gewild is. En hulle is een Amerikaanse rockgroep van die laat 1960 tot die vroege 70s was hulle ook nog aan die gang. Hulle is CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende Woodstock, wat ek net nou oor gepraat het met Joan Jett. Sy het ook daar aan deel geneem. En ja, hulle eerste nommer Bad Moon Rising, dit was hulle eerste groot treffer, het hulle daar opgevoer. Ten spuite daarvan, dat hulle vrugbaar is met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972, weens groot onder ons is tussen die orkestlede. Van hulle gaan ons nou luister na Traveling Band en dan die tweede ene Up and Around the Bend. Twee groot treffers van Creedence Clearwater Revival.

Credence, Clearwater Revival, eerste ene was Traveling Band, en direct daarna, Up and Around the Bend. Ja, hierdie ou, sy rechte naam was Michael Barrett, hy was die jongste van 13 kinders, en het gewerk as een melkman, voor de bekendheid verwerf het, as Shakin' Stevens natuurlijk. Hy het aanvankelijk net oor een naweek opgetree in kroe en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na de Cossacks. Sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ou liedjes van die vroeë 50 weer laat herleef. Hy is hier en hy gaan vir ons doen een wat hy baie goed doen en is ook een lekker een om dop te hou terwyl hy hom doen, is Shakin' Stevens met Green Door.

0: Allee, dit was gewees, Fireballs, en hulle doen Bottle of Wine. Nou ja, ons het so paar mense, excuse toch, wat in die wachtkamer sit en inloer. Albert Bekers daar van Veldrif, hy sê, jy gooi hom vanmiddag, ne? Jep, die beat is hoog. En hy sê, dankie, ons geniet en waardeer. Dankie dat julle ingeskakel is, Albert, daar van Veldrif. Dan het ons hier so vir Rina Foster Higo. Ach, Higo, welkom ek aan Higo. Foster, Boshoff Foster, wat uit Bethlehem het ook ingeskap. Ek moet sê, as ek voel hoe voel Kimberley vandag, kan ek my voorstel hoe moet Bethlehem voel. Jo, dit is ijsig, dit lyk nie koud nie, maar het is damn koud. So Rina, baie welkom by die program, ek hoop jy geniet. Dan van Amerika, Joy Shortley, sy sê, sy luister nou lekker bottle of wine. Ek so sê, met die temperature hier, so sal die bottle of wine beslis een OBS wees, en net om een bykie weer jou aarde vol te maak, dat jou bloed weer kan vloei, dat hulle bykie warmer word. Ok, ons stap aan, ons kom nou, waar gaan ons? Kom ons kyk, wie is nou op die draaitafel? Hoe gaat het wel? Ja, kom ons. Ons het net nou Elvis geluister. Ons luister na die ander een, wat ook baie groot naam was in daardie tyd. Dit is natuurlijk Pat Boone. En sy wakkerliekie is Speedy Gonzales. Dit was 1962. Hy het oor die algemeen baie rustige muziek gehad, maar hierdie Speedy Gonzales, hy is pikkie upbeat in vergelijking met die rest van sy liedjes. Hier kom hy, 1962.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Was hy, Speedy Gonzales, 1962, Pat Boone. Ok, waar trek ons? Ons kom nou by die Hollies. Hulle was ook baie gewild gewees. Hulle het groot klomp treffers gehad. En ja, hulle is, niet die Hollies, een Britse popgroep. Staan bekend vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies is een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in 1960s. En dit is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat groep type en dit is in Manchester waar hulle gestig is. Hulle is een van die min Britse groepe wat in die vroege 1960s saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind het nie, en steeds bezig is om op te neem. Ek weet, ek het nou die dag op die nuus gesien dat die Rolling Stones het weer een nieuwe liedje uitgebring en Mick Jagger gaan aan asof hy nog in sy 30's is, daar op die verhoog vol energie op die, wel hy moet seker al diep in die 80 wees as ek reg is. Ter herkenning van hulle prestatie is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. En natuurlijk, ons luister na hulle groote I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie waar is die gatkant nie, ek weet nie waar is, okay, wacht, the Hollies, I can't tell the bottom from the top.

I can't tell the bottom from the top van die Hollies. Die Outlets, hulle was een Boston rockgroep uit die 1980s, bestaan uit Dave Elliott, Alex Barton op koor en sy broer Ricky Barton op hoofgitaar. Mike White was op bas en Walter Gustafson was op die tromme gewees. Die Outlets was bekroonde groep en het sukses behaal in die groter Boston area, maar kon nie die nationale aandag kry toe hulle in 1985 met Restless Enigma Records onderteken het nie. Dit was ondanks positieve aanbeveling van die Billboard. Hulle is vooral bekend vir hulle enkelsnit Knock Me Down. Dit is een streeks treffer. Ons luister na hulle groot ene, wat hulle baie bekend voor was, en dit is Working on a Good Thing, Baby Baby.

Linda Ronstadt, A Wheat So Easy To Fall In Love. Old Time Rock and Roll is een lied geskryf dier George Jackson en Thomas E. Jones met ongekrediteerde lirieke dier Bob Seger. Dit is dier Seger's opgeneem vir sy album Stranger in Town. Van, dit is 1978. Dit is ook in 1979 is een solo vrygestel en dit is in 2001 geluist as een van die Songs of the Century en was in 2004 op die 100ste plek in die Amerikaanse Rolprent Instituut as 100 jaar 100 songs peiling van die top liedjes in Amerika theater. Ons luister na Bob Seger. Nou, ek dink Bob Seger was met Vicky Leandros getrouwd, is het nie? Of is het Lucille Starr? Een van die twee. Maar in elk geval, ons luister na Old Time Rock and Roll.

As hy, die Kelsels, ons het nou na al twee van hulle sinne geluister, 1968 en 1969. Die volgende groep is Electric Light Orchestra. Hulle is ook bekend, alwel, meeste mense ken hulle net as ELO. Is een Engelse rockgroep van 1970 in Birmingham gevorm en dit is die liedjieskrywer en multi-instrumentaliste Jeff Lynne en Roy Wood met drumspeler Bev Bevan en hulle het allemaal saam begin. Tijdens ELO, dit is Electric Light Orchestra, sy oorspronkelijke 14-jarig tydperk van actieve opname en toere het hulle meer as 500 miljoen plate wereldwijd verkoop. Ach nee, nie 500 miljoen nie, 50 miljoen. Ok, van 1972 tot 86 het ELO 20 top 20 liedjies op die Britse solo kaarte gehad en 15 top 20 liedjies op die Amerikaanse Billboard Hot 100 opgehoop. Ons gaan luister na hulle ene wat inval by vandag se genre en ons luister na ELO en hulle doen vir ons Rock and Roll is King.

Danny Williams, White on White, Lace on Satin, dit is als, met trourok daai, ne? Ok, die Campbells, hulle is volgende hier, so in, hulle is een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat uit die broers Tony, hy is op 7 April gebore, en Harry Campbell, hy is gebore 8 April, en wel, dit is nie selfde jaar nie natuurlijk, tweeling, wat dag uit mekaar het gebore is. Hulle debietalbum You My Mate is in 2001 vrygestel. Hulle tweede album Roy Rock Bokkie word in 2002 vrygestel en bereik binne weke trefferstatus. In 2010 ontvang hulle een Sama toekenning vir die kategorie Beste Sokkie Dance Album vir Mama Maria. Ons luister